het allereerste nummer waar Herman zingt over de bom valt nooit. We zijn nu bijna 50 jaar verder en vraag me af of dit nog steeds het geval is. Hier komt De bom valt nooit van Herman van Veen.